0: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
3: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. In de stad is het erg onrustig. Honderden mensen zijn de voorbije avond op straat gekomen om te protesteren tegen een mesaanval de vorige avond. De verdachte van die mesaanval is een vluchteling uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Het incident veroorzaakt heel wat beroering en dus ook rellen en geweld. Mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd door de relschoppers. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest. De politie en de regering hebben al opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat luxe resort wordt mee gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou ook worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
3: This project, this mega project that the Prime Minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the Prime Minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
2: En in de Russische hoofdstad Moskou is de voorbije dag een moordaanslag gepleegd met een autobom. Het slachtoffer zou een generaal van het Russische leger zijn. Zijn wagen zou tot ontploffing zijn gebracht nabij een appartementsgebouw. Het is al de 4e hooggeplaatste Russische bevelhebber die om het leven komt bij een moordaanslag. Rusland verdenkt Oekraïne er steeds van achter die aanvallen te zitten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: De tijdloze live.
6: De tijdloze.
7: Het is 3:00. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Belfast, in de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn bij gewelddadige anti-immigratieprotesten verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. Volgens ooggetuigen werden ze geviseerd vanwege hun huidskleur. Het protest en het geweld in Belfast laaide op na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die mesaanval zou een vluchteling zijn uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone de helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In de Amerikaanse staat Alabama heeft een rechtbank beslist dat er voorlopig geen executies meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. Volgens de rechter gaat het om een tevreden straf. De aanleiding van die uitspraak is de executie van een ter dood veroordeelde man die de komende dag terechtgesteld zou worden. Hij werd veroordeeld voor een dubbele moord. De executies met stikstofgas zijn erg omstreden. Ter dood veroordeelden krijgen een gasmasker op en zuiver stikstofgas toegediend. Ze sterven door een zuurstofgebrek. De methode werd steeds vaker gebruikt omdat heel wat farmaceutische bedrijven niet meer wilden dat hun medicijnen werden gebruikt voor dodelijke injecties. En in Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. En het zou ook worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
8: This project, this mega project that the prime minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
7: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen tot 18 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dit is de tijdloze.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand. 1 jaar.

0: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: De tijdloze live.
4: De bewoners moesten geëvacueerd worden. Volgens ooggetuigen werden ze geviseerd vanwege hun huidskleur. Het protest en het geweld in Belfast laaide op na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die mesaanval zou een vluchteling zijn uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest geweest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Het Iraanse leger zou zelf ook weer een vergeldingsaanval hebben uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In de Verenigde Staten heeft het Amerikaanse parlement het budget voor het immigratiebeleid van president Trump goedgekeurd. Het gaat in totaal om $70 miljard. De helft daarvan gaat naar de omstreden immigratiedienst ICE. ICE kwam maanden geleden in opspraak vanwege gewelddadige razzia's. Onder meer in de staat Minnesota. Bij protesten tegen ICE werden ook twee betogers doodgeschoten. De goedkeuring van het budget liet maanden op zich wachten omdat leden van de Democratische Partij zich ertegen verzetten, zegt fractieleider Hakeem Jeffries.
5: To give ICE and Donald Trump's violent mass deportation machine another $70 billion blank check with no oversight, no accountability, and no guardrails. We believe immigration enforcement should be fair, just, and humane. That ICE needs to be brought under control.
4: En in Herat in Afghanistan hebben leden van de Taliban demonstranten beschoten die op straat waren gekomen om te protesteren voor vrouwenrechten. Op beelden is te zien dat er ook stokslagen worden uitgedeeld. Er zouden verschillende gewonden gevallen zijn. Tientallen mensen werden opgepakt. Een dergelijke protestactie is zeldzaam in Afghanistan. Ze zou begonnen zijn nadat de voorbije dagen verschillende vrouwen waren gearresteerd omdat ze de kledingvoorschriften van de Taliban niet zouden hebben nageleefd. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw de macht hebben overgenomen, is de onderdrukking van vrouwen en meisjes alleen maar toegenomen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer bij temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: Dit is de tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 uur met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd.

0: het openbaar vervoer moest worden stilgelegd. De Noord-Ierse premier veroordeelt het geweld in een bericht op X. Racisme, intimidatie en geweld zijn verkeerd, waar ze ook voorkomen, schrijft ze. Het geweld in Belfast volgde na een mesaanval maandagavond. De verdachte is een 30-jarige Soedanees. Hij is opgepakt en moet vandaag voor de rechter komen. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Het zou op een eiland in een beschermd natuurgebied komen te liggen. Het project zou $5 miljard kosten en wordt meegefinancierd door Ivanka Trump en haar man Jared Kushner, de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er is weinig transparantie en dat ruikt naar corruptie, zegt deze betoger.
1: This project, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
0: De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel tegen Luxemburg met 0-7, maar ook Schotland won ruim en is groepswinnaar. De weg naar het WK wordt nu een stuk moeilijker voor de Red Flames, speelster Amber Tiziak.
2: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we elk jaar teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, een WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
0: En een Belg heeft 175 miljoen euro gewonnen met Euromillions. Het gaat om het hoogste bedrag ooit dat in ons land is gewonnen bij het loterijspel. De winnaar had als enige de winnende combinatie. Het vorige record is al van 10 jaar geleden en bedroeg toen 168 miljoen euro. Het weer, we krijgen eerst zon en wolken en het blijft droog. Na de middag kan het wel gaan regenen en hier en daar zelfs onweren. Temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

De tijdloze. These things by your brains.

0: tijdloze. Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: Test&Koop werkt niet altijd even goed. Volgens consumentenorganisatie Test&Koop zijn de parkeertarieven en servicekosten in de parkeerapps niet altijd duidelijk genoeg. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken in je parkeerapp om te kunnen zien hoeveel het kost om te parkeren. De parkeerapp 4411 zegt zelfs dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven.
2: En sommigen worden zo zelfs echt wel verrast op het einde van een parkeersessie, waarbij dan bleek dat de kost veel hoger lag dan ze verwacht hadden. Soms omdat er, op het ogenblik dat ze daar parkeerden, een speciaal tarief gold dat ze niet kenden, dat veel hoger lag dan een normaal tarief en waarbij ze zich dus eigenlijk een beetje in het zak gezet voelen.
1: Iran heeft een luchtmachtbasis in Jordanië aangevallen met raketten. Die basis wordt onder meer gebruikt door de VS. Daarbij zouden onder meer F-35 gevechtsvliegtuigen geraakt zijn. Ook Bahrein en Kuwait zijn door de VS bestookt. De Iraanse aanvallen zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen van afgelopen nacht op Iraanse luchtverdediging, controlepost en radarinstallaties in de buurt van de zeestaat van Hormuz.

0: De Tijdloze live.
1: De winnaar had als enige de winnende combinatie. Het vorige record is al van 10 jaar geleden. En dat was toen 168 miljoen euro. Vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer en tot zo'n 18 graden. Morgen ook nog wat meer wolk en wat lichte regen tot 17 graden. Ook vrijdag hetzelfde bewolkte weer. Vanaf het weekend wordt het wel droger en zonniger opnieuw.
2: Dit is de Tijdloze.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Knaldi!
3: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
1: Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
6: Parkeerapps zijn zeker niet goedkoper dan parkeerautomaten. Dat zegt Testaankoop na een vergelijkend onderzoek. De tarieven op de verschillende parkeerapps zijn vaak ook niet duidelijk. En sommige apps zeggen zelfs dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de tarieven. Dat zegt Testaankoop.
7: Een aantal apps tonen misschien hier en daar wel tarieven die je dan zelf moet gaan opzoeken, maar zijn wel ergens in de app te vinden. Maar zeggen daar dan ook wel bij, deze tarieven zijn een indicatie van het werkelijke tarief. En daarmee dekken ze zich een beetje in. Maar ja, uiteraard is het voor een consument noodzakelijk dat hij op voorhand duidelijk kan weten wat het correcte tarief is.
6: Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf volgende maand altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Wie nu positief blaast bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van hoeveel je te veel gedronken hebt. Door het rijbewijs nu altijd 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. Oud-premier Alexander De Croo zegt dat hij nog altijd achter de repatriëring van de IS-vrouw en hun kinderen staat. In 2021 en 2022 haalde ons land alles samen 12 vrouwen en 26 kinderen terug uit Koerdische gevangenenkampen in Syrië. De vrouwen hadden zich daar aangesloten bij terreurgroepen zoals IS. De regering De Croo besliste dat kinderen tot 12 jaar zouden worden teruggehaald samen met hun moeders. Dat was geen makkelijke beslissing, zegt De Croo in de podcast Vrouwen van IS.
8: Je voelde ook heel sterk dat iedereen rond de tafel in mijn richting keek. Ja, dus als die terugkomen en een paar jaar later maken ze wel deel uit van bijvoorbeeld een terroristische actie, dan gaat iedereen in jouw richting wijzen. Dat is een politieke redenering, maar ik heb die niet gevolgd. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik die politieke redenering niet gevolgd heb en dat ik meer een juridische en een menselijke redenering gevolgd heb.
6: Volgens het veiligheidsorgaan OCAD zijn zo goed als alle teruggekeerde vrouwen intussen gederadicaliseerd en worden ze ook nog verder opgevolgd. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uur opnieuw bestookt met raketaanvallen. Vannacht heeft de VS militaire basissen bij de straat van Hormuz aangevallen.
1: De tijdloze live.
6: Kat zijn zo goed als alle teruggekeerde vrouwen intussen gederadicaliseerd en worden ze ook nog verder opgevolgd. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uur opnieuw bestookt met raketaanvallen.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: De tijdloze live.
4: Doen euro. In het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. Het nationale vrouwenteam won wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was één doelpunt te weinig, want concurrent Schotland eindigde met een nog iets hoger doelpuntensaldo. Red Flame Mariam Taloba was dan ook heel erg teleurgesteld.
5: Ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. Maar ja, ik denk ook gewoon, we spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken. Ook thuis, als we onze kansen afmaken, dan wordt het vandaag iets makkelijker. We hebben onszelf een beetje in zo'n situatie gestoken, maar dat hoort nu ook eenmaal bij voetbal.
4: Vandaag opnieuw wisselend bewolkt met na de middag buien en kans op onweer en temperaturen tot zo'n 18 graden. Morgen nog wat meer wolken en wat lichte regen ook tot 17 graden. Ook vrijdag nog bewolking met regen en buien. Vanaf het weekend wordt het wel droger en zonniger.
3: De tijdloze staat op.
6: De tijdloze.
3: Sophie Engelen.
7: Het is alweer woensdag, wees welgekomen. Het is een heftige periode voor de studenten en ook voor hun ouders die de steun en toeverlaat zijn. Maar we zijn hier voor iedereen met goede platen om je door deze periode te sleuren. Onthoud, alles is tijdelijk. Behalve tijdloze platen. Dit is U2 met I Will Follow.
3: De tijdloze staat op.

ietsje rustiger doen met een van mijn favoriete singer-songwriters all time, Elliott Smith. In 1997 schreef hij een meesterwerk, het album Either Or. En een van zijn fans was de filmmaker Gus Van Sant. En hij vroeg aan Elliott Smith toestemming om zijn werk te gebruiken voor een film waar hij mee bezig was. Good Will Hunting, ja. Between the Bars staat op dat album. Het is een ontroerend nummer over verslaving en vluchtige troost zoeken in alcohol. Hij worstelde zelf ook met verslaving. Geniale man, deze Elliott Smith. Between the Bars.

De gevoelige kant van Blink 182, I Miss You. Shirley Owens, die wordt 85 jaar vandaag. Dat is de frontvrouw van de Shirelles. En zij zong niet alleen de meeste leads, maar schreef ook mee aan verschillende nummers. De Shirelles waren baanbrekend, want ze waren een van de weinige groepen met alleen maar vrouwen erin, die hun eigen hits schreven en een grote rol speelden in ook de ontwikkeling van die hele girl group sound, die later artiesten zoals de Supremes en de Ronettes beïnvloeden. Dit nummer, Will You Love Me Tomorrow, was de eerste nummer 1 hit voor een zwarte vrouwengroep op de Amerikaanse poplijsten. De Shirelles.

0: Shirley Owens, zangeres van de Shirelles. Ze wordt 85 jaar vandaag. Welke plaat kan jou vandaag door de ochtend sleuren? Dat wil ik weten. Laat het me weten. Dan speel ik ze op Tijdloze Kanaal op VRT Max. Daar moet je zijn. Yazoo komt eraan.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op Nissan.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
14: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18.99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
16: Wake me up before you go.
17: De tijdloze staat op.

0: Situation van Yazoo.
1: De tijdloze staat op.
0: Elke dag bewaar ik een plekje in de playlist, want soms is het gewoon nodig om zo eens een plaatje te horen 's ochtends waar jij nu helemaal blij van wordt. En vandaag mag Christel dat plaatje kiezen. Goedemorgen, Christel.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Christel, ben je al lang uit je bed gesprongen?
2: Ik ben al heel vroeg wakker. Ik ben een slachte slaper, dus voor mij is de dag al een tijdje bezig.
0: Ah, is het waar? Hoe laat rol jij er dan uit?
2: Ik denk vanmorgen was het 5 uur.
0: Echt waar? Omdat je dacht, ik kan niet meer slapen, ik sta dan maar op. Ik begin aan een productieve dag, zoiets?
2: Ja, werken nog niet door. Ik heb dan naar televisie kijken.
0: Ah, oké. Goed. Goed begin van de dag met een koffietje erbij.
2: Nee, die koffie drink ik niet. Geen koffiedrinker.
0: Oké. Wat houdt jou dan door de dag op de been?
2: Gewoon thee, water.
0: Oké, schitterend.
2: En goeie muziek.
0: En goeie muziek, vooral dat, hè, Christel. Christel, moet je vandaag de baan op of mag je lekker thuis blijven?
2: Ik werk vandaag thuis, ja.
0: Oké. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het dan niet druk is waarschijnlijk, hè?
2: Nee, momenteel is het heel druk. Ja.
0: Oké, heb je leuke vooruitzichten binnenkort?
2: Ja, volgende week gaan we op vakantie.
0: Aha, en waarheen?
2: Naar Spanje.
0: Naar Spanje, voilà.
2: Ja, een weekje ertussenuit.
0: Groot gelijk, beste Christel. Oké, dan heb je nog even een plaat nodig om al die deadlines af te werken deze week en vandaag vooral. Welke plaat kan jou 's morgens zo die extra boost geven om eraan te beginnen?
2: Follow You, Follow Me van Genesis.
0: Waarom ben je zo'n grote Genesis-fan?
2: Ik heb dat pas leren kennen, ik denk in 1994, toen ik mijn man leerde kennen. En denk door hem ben ik toch verkocht geraakt aan dit liedje.
0: Ah, goed.
2: En het blijft, ik blijf kippenval krijgen als ik het hoor. Dus, en het maakt ook mijn dag goed.
0: Oh, heerlijk. En is die man daar ook ergens in de buurt? Kan hij meegenieten?
2: Nee, die slaapt nog.
0: Allee, maak hem snel wakker met dit nummer keiluid op. Dat zou echt een goede wake-up call zijn. Ja, hè? Christel. Ja, ja. Ik ga het met plezier voor jou spelen. Heel veel succes met die deadlines. En geniet zo hard volgende week ook van je verlof, hè?
2: Ja, dank u wel. Super bedankt.
0: Merci, Christel. Bye-bye.
2: Ja. Fijne dag.
1: De tijdloze staat op.

Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. De zomer komt eraan en geloof me, het wordt een tijdloze zomer. Er komen ontzettend veel tijdloze artiesten spelen in ons land. En ik kan me voorstellen dat daar keuzestress bij komt kijken. Want je kan niet alles doen, hè. Het leven is al duur genoeg. Maar geen nood, wij helpen je daar graag bij. Want nu vrijdag smijten we weer met tijdloze tickets, jawel. Al deze zotte namen komen heel binnenkort al spelen op een podium vlak bij jou.

Oh ja, en deze legends, Iron Maiden. Zij komen naar Antwerpen, naar het Life is Life Festival op 29 juni. En jij kan erbij zijn, gratis en voor niks. Het enige dat je moet doen is nu vrijdag luisteren en meedoen voor die tijdloze tickets. Bruce Dickinson die gaat daar rennen over het podium. Die eindeloze energie die man heeft. Waanzinnig, wat een band. Iron Maiden, dit is The Trooper.

0: Iron Maiden. Nu vrijdag kan je tijdloze tickets winnen voor het concert van Iron Maiden op Live is Live binnenkort. Geloof me, daar wil je bij zijn. De prettig gestoorde, niet meer zo jeugdige mannen van de jeugd van tegenwoordig, die kiezen zometeen hun favoriete plaat uit de tijdloze 100. En nee, ze kiezen geen hip-hop.
1: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Hij zit er vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh. Ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: De tijdloze.
11: 1 uit de 100.
12: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig. Wij zijn hier voor de tijdloze uit te kiezen. En als wij 1 nummer 1 moeten kiezen van de afgelopen 100 jaar in popmuziek, dan kan er maar 1 zijn. Hij is geboren in de USA. Hij weet alles over rivieren. Hij kan je laten dansen in donker.
13: Zijn kraag is blauw. Wat kan je daar nog aan toevoegen?
12: Hij is machtig mooi.
13: Bruce Springsteen.
12: Bruce.
13: Bruce.
14: Maar welk liedje?
13: Gewoon een nieuw was, hè?

0: Born in the USA. Het album AB van Kaleo bestaat vandaag 10 jaar. Kaleo is een IJslandse band, werd in 2012 opgericht door een bende jeugdvrienden. Ze werden gigantisch succesvol. Met 16 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify, 6 miljard streams wereldwijd en ook 1 miljard YouTube-weergaven, om maar te zeggen. Ze vieren het jubileum met een luxe editie van dat debuut en een tour. Dit is een van die grote hits erop. Way Down We Go, Kaleo.
1: Oh, Father, tell me

Gorecki van Lam, een prachtig nummer. Phoebe Bridgers, die komt naar België in het najaar. Op 5 december komt ze naar Vorst. Het is toch wel een van de belangrijkste stemmen van de afgelopen jaren in de indie scene. Na haar optredens met de supergroep Boy Genius komt ze dus eindelijk nog eens solo iets om naar uit te kijken. Ik leerde haar pas kennen door haar tweede album, Punisher, zo'n 6 jaar geleden ongeveer. En dit nummer staat er ook op. Kyoto van Phoebe Bridgers.

0: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: Hoe komt dat?
1: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.
9: De Tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
10: Dronken rijden wordt strenger bestraft. Vanaf volgende maand zal je altijd meteen een rijverbod van 12 uur krijgen als je wordt betrapt op dronken rijden. Wie nu tot 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt nog een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Door het rijbewijs nu altijd voor 12 uur in te trekken, wil de overheid een krachtig signaal geven dat alcohol en rijden echt niet samengaan. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Ruk.
11: Dat moet duidelijker worden dat alcohol en rijden niet samengaan. Als je positief blijft, eerst en vooral blijft je op de kant gedurende 12 uur. En de tweede maatregel is dat na die 12 uur moet je een negatieve ademtest hebben om een stuur terug te kunnen nemen.
10: Voor alle duidelijkheid, voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Daar geldt sowieso een rijverbod van 15 dagen. De parkeertarieven en servicekosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg. En daardoor zijn parkeerapps niet goedkoper dan parkeerautomaten. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om de prijs te kunnen zien. En het is ook niet altijd duidelijk genoeg hoeveel de parkeer-sms'en je in totaal zullen kosten, zegt Testaankoop.
12: 4411 zegt het kost je 15 cent per sms. Alleen staat er nergens dat in principe 4 sms'en en dus 60 cent kost. Ze zeggen zelf, ja, maar goed, dat is omdat je ook de bevestigings-sms'en kan uitzetten, waardoor het misschien maar 30 cent kost. Maar eigenlijk vinden we het maar niet meer dan normaal dat er ook duidelijk wordt gezegd hoeveel sms'en dat in principe kost.
10: De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uren opnieuw bestookt met raketaanvallen. Vannacht heeft de VS militaire basissen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran vanmorgen Amerikaanse basissen in de regio heeft aangevallen. Onder meer een luchtmachtbasis in Jordanië en ook het hoofdkwartier van de Amerikaanse vloot in Bahrein. Aanleiding is een incident van maandag, waarbij een Amerikaanse Apache-aanvalshelikopter is neergehaald bij de straat van Hormuz. En in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is protest volledig uit de hand gelopen. Huizen, auto's en een bus zijn in brand gestoken. De aanleiding is een mesaanval van eergisteren. Een Soedanese man stak toen een andere man neer en die raakte zwaar gewond. Daarna brak protest uit tegen migranten, zegt correspondent in Noord-Ierland Arjen van der Horst.
13: Al aan het begin van de avond zagen we gemaskerde jonge mannen de straat op gaan. In Oost-Belfast werd een bus.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: De tijdloze live.
3: Het is zo volgende weer. Vanaf het weekend wordt het droger en zonniger.
4: De tijdloze.
5: Goedemorgen, we zitten bijna halfweg juni en dat is toch de mooiste maand om vroeg op te staan. Het mooiste ochtendlicht is er dan. Geen Dark of the Matinee zoals Franz Ferdinand hier bezingt.

Franz Ferdinand. Ik hoop vooral dat jullie met een vrolijk gevoel de dag beginnen vandaag. Maar we gaan er niet onnozel over doen. De wereld staat in brand. De VS bestookt Iran op dit moment in de straat van Hormuz als vergelding voor het neerhalen van een helikopter. En de oorlog in Oekraïne duurt al even lang als Wereldoorlog 1.

En er is nog steeds geen vrede in zicht. Ja, war. What is it good for? Absolutely nothing. Dat zong Edwin Starr al heel lang geleden in deze protestsong.

Dat mag ik nu eens 100 keer achter elkaar opzetten. En het blijft verbazen. Wat een prachtig nummer. Fade Into You. Kim Deal en dus ook haar tweelingzus Kelly, die worden 65 jaar vandaag. Kim Deal is nog steeds de coolste rebelse ziel van de hele indie scene. Als bassiste van Pixies en kloppend hart van The Breeders heeft ze generaties muziekliefhebbers betoverd. Doet ze nog steeds. Vorig jaar verraste ze ook met haar eerste soloplaat. Hier hoor je de zussen Deal samen in The Breeders. Happy birthday, Cannonball.

0: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Dat zit nog steeds zo goed in elkaar, hè? Dat nummer Robin the Liquor Store van de Scabs. Ik heb dat als 11-jarige heel veel meegezongen. Dat moet een raar zicht geweest zijn. Het is tijd voor de Golden Years.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1986.
0: Dat doen we elke week, hè, in een tijdloos muziekjaar duiken. En 1986, ja, is er heel wat gebeurd op verschillende vlakken. Ik herinner mezelf nog heel goed als 6-jarige het WK. Dat was toen legendarisch. En er was een echte rode duivelsgekte dat jaar. We deden het ook heel goed. Maar er was ook rampzalig nieuws dat jaar. De kernramp in Tsjernobyl, dat was ook 86. Het was de zwaarste nucleaire ramp uit de geschiedenis en had langdurige gevolgen voor mens en milieu, nog steeds trouwens. En in de cinema was er Top Gun, een van de grootste bioscoophits dat jaar, met Tom Cruise als gevechtspiloot Maverick. Legendarisch. En nog in 86 leerden we Janet Jackson echt goed kennen, want ze trad toen uit de schaduw van haar zeer beroemde broers met haar derde album Control. Het was een soort van muzikale onafhankelijkheidsverklaring waarmee ze onderstreepte dat ze geen poppetje was. En met de hulp van een heel straf producers duo maakte ze een zelfzekere, uiterst dansbare plaat met disco erin, funk, rap en new wave. En het resultaat klonk en vernieuwend en het was commercieel. Toch wel een van de belangrijkste popplaten uit de 80s. Dit staat er ook op. What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1986.

Isn't She Lovely van Stevie Wonder. De zomer komt eraan, we voelen het aan alles. En geloof me, het wordt een tijdloze zomer. Er komen gigantisch veel tijdloze artiesten spelen in ons land. Trouwens, deze maand al. Ik kan me voorstellen dat dat wel een dure grap wordt op den duur en dat er keuzestress is. Want je kan natuurlijk niet naar alles gaan. En wat kies je dan? Wel, wij helpen je met die keuzestress. Want nu vrijdag smijten we met tijdloze tickets. En dan hoef je helemaal niet te kiezen, gewoon te luisteren. Al deze zotte namen komen heel binnenkort spelen op een podium vlak bij jou. Guns N' Fucking Roses, jawel, Slash en Axl kunnen weer door een deur.

komt op 30 juni naar Brussel. De mannen van ZZ Top die gaan ook alles geven op een podium vlak bij jou. En Bruce Dickinson en zijn vrienden die komen naar Antwerpen. Wie weet vliegt Bruce wel zelf met zijn vliegtuig richting Antwerpen. Ja, en naar Linkin Park. Park kan je ook gaan kijken. Uiteraard is Chester Bennington er helaas niet meer bij, maar ze hebben een waardige vervangster, die Emily Armstrong. Dit is Linkin Park met een van hun oude hits, Burn It Down.

0: Linkin Park moeten zeker luisteren nu vrijdag, want je kan tijdloze tickets winnen voor Parklife met deze headliner Linkin Park. Dus zeker luisteren. Ziggy Marley, die komt er nu aan.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: De tijdloze staat op.

een beetje reggae vibes op deze woensdagochtend. Om al uit te kijken naar het goede weer dit weekend. Tomorrow People van Ziggy Marley. Een van de zonen van Bob Marley. IMF komt dit najaar naar de Casino in Sint-Niklaas. 35 jaar het album Schubert Dip vieren ze. En daar staat deze mega hit Unbelievable op. Straks om 10 uur begint

dat L-gitaartje, dat herken je toch niet meteen, hè? Dat zijn de gitaartjes van Susan Vega. Op het nummer Luca. En Susan Vega zal mee voor een tijdloze zomer zorgen. Ze komt naar Gent Jazz. Dat is begin juli al. En dit nummer van Sam Fender verscheen 5 jaar geleden ongeveer op het album 17 Going Under. Hij blikt hier terug op zijn relatie met zijn vader. En hoewel hij zich vroeger tegen hem afzette, besefte hij gaandeweg hoeveel hij eigenlijk op hem lijkt. Zo herkenbaar dat thema voor al die vaders en moeders die nu luisteren. Ja, en we zijn allemaal een kind van iemand. Een van de meest geliefde songs uit Fender's repertoire. Spit of You, Sam Fender. MUZIEK

vergelijk hem graag met de baas, deze Sam Fender. Je hangt ook aan zijn lippen, hij kan zo goed verhalen vertellen. Spit of You hoorde je. Nog eentje heb ik voor jou, maar blijf daarna ook gerust hangen. Want Scooter Queen en Hoover Funny krijg je al zeker. Eerst deze van Mama Cass Elliot, lid van de Mama's en de Papa's in de jaren 60. Daarna ging ze solo en schreef ze onder andere dit nummer. Make Your Own Cass.

0: ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
1: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdige Ambilight, Google TV en...
0: Met €350 inruilkorting.
1: En dat kunnen we alle matchen zien.
0: Met al onze vrienden.
1: Ja, dat scoren, hè.
0: Het zal nog niet zijn. Selection. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
5: Dronken rijden wordt strenger bestraft. Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf juli, vanaf volgende maand dus, altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Door het rijbewijs nu altijd in te trekken, is het een heel goed signaal, vindt Verkeersinstituut Vias.
6: Dat is toch een sterk signaal. Hè. Het geeft aan dat we alcohol achter het stuur echt niet tolereren en dat daar ook meteen een zichtbare sanctie tegenover staat. Tot nu waren er verschillen in het aantal uur dat je rijbewijs ingetrokken werd, afhankelijk van het promillage dat je blies. Nu, met die huidige regel, het is een goede sanctie, het is een stevige sanctie voor de overtreders en het maakt voor de politie makkelijker op het terrein.
5: En voor alle duidelijkheid, voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Daar geldt sowieso een rijverbod van 15 dagen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die de krant De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus zo 719 boetes opgelegd. En dat aantal stijgt elk jaar, zegt de overheidsdienst Financiën.
7: Een bewuste strategie, omdat we ook vaststellen dat er daar veel inbreuken op zijn. Er is voorzien in de wet dat er een spontane aangifte moet zijn. En we zien dat er geen aangifte gebeurt of een niet-conforme aangifte. Kamers die bijkomen, een centrale verwarming, badkamers die opgeknapt worden, bijgebouwen, de inrichting van een zolderkamer. Dat zijn elementen die moeten aangegeven worden en die van aard zijn om het kadastraal inkomen te verhogen.
5: Gemiddeld bedraagt een boete zo'n €1.500. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is op verschillende plaatsen brand gesticht. De aanleiding is een mesaanval van eergisteren. Een Soedanese man stak toen een andere man neer en die raakte daarbij zwaar gewond. Daarna brak protest uit tegen migranten. En het geweld kan je echt niet loszien van de vroege burgeroorlog tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. Dat zegt correspondent Arjen van der Horst.
8: Dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen, met een hele sterke territoriale houding, waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk. En desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. Wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen vandaag.
5: Voor de kust van Jemen in het Midden-Oosten is een cargoschip aangevallen door een bootje met 6 gewapende mannen op. Beveiligingsagenten op het schip konden de aanval wel afslaan. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Eerder dreigden wel Houthi-rebellen uit Jemen met nieuwe aanvallen op westerse schepen. Het kan evengoed om piraten gaan die vanuit Jemen opereren. De VS en Iran hebben elkaar de voorbije uren ook opnieuw bestookt met raketaanvallen. En dit najaar gaat een Belgisch marineschip, het fregat Leopold 1, voor de kust van Jemen patrouilleren, samen met andere Europese marineschepen. Het is nu nog op veel plaatsen droog. Er komen wel wat meer wolken aan met ook kans op een bui. En het wordt tot zo'n 18 graden vandaag. Morgen en vrijdag krijgen we ongeveer hetzelfde wisselvallige weer. En vanaf het weekend wordt het wel opnieuw droger en zonniger.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: De tijdloze live.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
10: Immoscoop!
11: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
9: Och, jongen.
8: Dat is wel een held, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
14: De tijdloze.
15: Niet kapot te krogen. Lekker als Sverre in Willebroek zou zeggen.

0: De Tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Iron Maiden.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
13: Dronken rijden wordt strenger bestraft. Bestuurders die te veel alcohol gedronken hebben, zullen vanaf juli, vanaf volgende maand, dus altijd een rijverbod van 12 uur krijgen. Wie nu tussen 0,5 en 0,8 promille in het bloed heeft bij een controle, krijgt een rijverbod van 2, 3, 6 of 12 uur, afhankelijk van het precieze alcoholgehalte. Maar het is een goed signaal om het rijbewijs nu altijd voor 12 uur in te trekken. Dat vindt Verkeersinstituut Vias.
14: Dat is toch een sterk signaal. Hè. Het geeft aan dat we alcohol achter het stuur echt niet tolereren. En dat daar ook meteen een zichtbare sanctie tegenover staat. Tot nu waren er verschillen in het aantal uur dat je rijbewijs ingetrokken werd. Afhankelijk van het promillage dat je blies. Nu, met die huidige regel, het is een goede sanctie. Het is een stevige sanctie voor de overtreders. En het maakt het voor de politie makkelijker op het terrein.
13: Voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Daar geldt sowieso een rijverbod van 15 dagen. De man van 58, die anderhalve week geleden onwel was geworden tijdens de chillathlon in Antwerpen, is nu overleden. De man was een ervaren sporter. Hij voelde zich niet goed tijdens het zwemmen en moest dan gereanimeerd worden. De chillathlon is een kwartriathlon, waarbij de 3 disciplines van een triathlon zo ontspannen mogelijk moeten afgelegd worden zonder tijdsdruk. De Verenigde Staten vragen dat ons land een inreisverbod afkondigt voor mensen die uit Congo naar België vliegen. Dat schrijft de Morgen vandaag. Ze reizen misschien wel door naar de VS voor het WK voetbal. In Amerika is bang dat ze besmet kunnen zijn met het Ebola-virus. In Congo vielen al meer dan 100 doden door de recente Ebola-uitbraak. Onze minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, vindt zo'n inreisverbod op dit moment niet zinvol.
15: Als iemand hier toekomt en die vertoont symptomen of het is een verdacht geval, ja, die moet in quarantaine. We hebben ook 2 gespecialiseerde ziekenhuizen die erop voorzien zijn van die mensen dadelijk op te vangen. Dus we bewaken dat zeer zorgvuldig. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie die zeggen nee, een inreisverbod moet je niet doen.
13: Het is nu nog droog en best zonnig. Er komen wel wat meer wolken aan, met ook kans op een bui dan. En het wordt zo'n 18 graden vandaag. Morgen en vrijdag ongeveer hetzelfde wisselvallige weer. Vanaf het weekend wordt het wel opnieuw droger en zonniger.
16: Bla bla bla
17: bla bla bla
18: bla bla
19: bla bla bla.
20: De tijdloze.
21: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Krevel.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: De Tijdloze. Golden Years.
1: 1986.
2: In het Golden Year 1986 gooit Paul Simon het over een andere boeg. Na zijn geflopte plaat Hearts and Bones reist hij naar Zuid-Afrika om er een album te maken met plaatselijke muzikanten. En wat voor een album is dat geworden? Graceland is de perfecte symbiose tussen wereldmuziek en westerse popmuziek. Er staan 5 hitsingles op en de plaat zelf gaat 14 miljoen keer over de toonbank. Het blijft een hele goede plaat. Luister maar naar de titelsong Graceland en Paul Simon.
1: De Tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1986.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: De tijdloze. I'm Chris.
2: And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
3: Hi, this is Matt from The National.
4: Hey, ik ben Koen Buijsen van Zornik. En je luistert nu naar De Tijdloze.

0: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
2: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo.
9: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
11: De uitvaart van Margriet Hermans is begonnen. In Merksplas is de uitvaartplechtigheid voor Margriet Hermans begonnen. De zangeres en oud-politica overleed vorige week. Ze wist pas enkele weken geleden dat ze kanker had. Ze is 72 geworden. Buiten is de viering te volgen en er staan ook enkele honderden mensen. De eerste fans waren er al sinds 8 uur vanmorgen.
12: Voor Margriet, omdat we er dikwijls naartoe geweest zijn en omdat ze graag zien. En we komen van ver, van Middelburg in België. Al een uur en een half rijden.
13: Dat is een prachtvrouw, hè? Margriet, hè? Als iedereen zo was, dan was de wereld helemaal anders.
14: Margriet is altijd een topvrouw geweest. Ja. Ik ze tegenkwam altijd een goede dag.
13: Heel emotioneel. En veel volk. Ja.
11: Op het proces over het carnavalsdrama in Streppy in de provincie Henegouwen heeft de hoofdbeschuldigde gevraagd om hem te vergeven. Hij reed in 2022 in op een groep carnavalisten en dat kostte aan 7 mensen het leven. Er vielen ook 81 gewonden. Hij zei in zijn laatste woorden dat hij als een gek gereden heeft, maar dat hij niemand wilde doden. Het assiseproces is ruim een maand geleden begonnen. De jury gaat nu in beraad. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht. De hoofdbeschuldigde riskeert tot 30 jaar celstraf. Op de grens van Morsel en Edegem in de provincie Antwerpen is vanmorgen een fietser overleden. Het is een vrouw van 54. Ze stak over op een kruispunt en kwam onder een vrachtwagen terecht die net weer begon te rijden. De vrouw stierf ter plaatse. De Israëlische staat heeft er een expliciet doel van gemaakt om Palestijns gebied in te nemen en Palestijnen te verdrijven op de westelijke Jordaanoever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. De regering van premier Netanyahu drijft het tempo ook op, zegt Amnesty.
15: De etnische zuivering gaat in een heel snel tempo en is heel gewelddadig. En vaak wordt dat voorgesteld als het werk van een aantal individuele extremistische kolonisten of verenigingen. Maar ons onderzoek toont eigenlijk aan dat het om een structurele, intentionele campagne gaat die gepland, geleid en uitgevoerd wordt door de Israëlische autoriteiten.
11: De Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied zijn volgens het internationaal recht illegaal. Op de westelijke Jordaanoever wonen 700.000 Israëlische kolonisten en 3 miljoen Palestijnen. Er komen stilaan meer en meer wolken aan met kans op een bui en het wordt zo'n 18 graden vandaag. Morgen en vrijdag krijgen we ongeveer hetzelfde wisselvallige weer. Vanaf het weekend wordt het wel droger en zonniger.
16: De tijdloze.
17: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar.
18: De tijdloze.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: De tijdloze live.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 90.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro. Kruidvat, steeds
1: verrassend, altijd voordelig. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: De tijdloze.
3: Niet kapot te kraaien, gelijk dat we weer in Oerstum zeggen.

0: de tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Iron Maiden.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs.
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans.
3: Ja, ja, het kan anders.
4: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
5: Honderden mensen nemen afscheid van Margriet Hermans. De zangeres en politica stierf vorige week. Ze wist pas sinds enkele weken dat ze kanker had. Ze werd 72. De uitvaartplechtigheid in Merksplas in de Antwerpse Kempen is buiten te volgen. En er staan enkele honderden mensen.
6: Mooi. Mooi in elkaar gestoken. De waarheid, hè. Zoals ze was. Sociaal, lief. Zoveel Margrietjes moeten er eigenlijk op de wereld zijn.
7: Dat geeft toch een speciaal de mensen hier buiten. Een heel eer. Voor haar, ja. Ik vind dat dat moet kunnen. Ze zei het zoveel betekent voor heel veel mensen.
5: Er zijn ook heel wat BV's op haar uitvaart. Collega's zoals Jacques Vermeijeren.
8: Het is iemand die iets betekend heeft. En je denkt ook aan het leven in de toekomst. Hè. Het is een staatsbegrafenis, hè, bijna. Margriet was zeer goed lachs, zeer benaderbaar, volks. Ik bedoel, goede zangeres, alles. Moeder, dochter, alles zat daarin, hè.
5: In een groot onderzoek naar uitbuiting van Zuid-Amerikaanse sekswerkers in ons land zijn in totaal 9 personen opgepakt. Dat meldt het Leuvense parket. Ook in Spanje werd nog een 10e verdachte opgepakt. Het netwerk bracht Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land. De federale gerechtelijke politie legt uit hoe die vrouwen hier werden uitgebuit.
9: Hier werden ze in verschillende panden ondergebracht, waar dat ze ook dienden voor te betalen voor het verblijf. Ook taxivervoer dat diende gebeuren werd aangerekend tegen toch wel hoge prijzen, waardoor je ook een zekere afhankelijkheid kan krijgen van die organisatie dan.
5: Bij 35 huiszoekingen vorige week woensdag en donderdag vond de federale gerechtelijke politie 67 slachtoffers die werden uitgebuit. 6 verdachten zijn aangehouden. Op het proces over het carnavalsdrama in Strepie in Henegouwen heeft de hoofdbeschuldigde gevraagd om hem te vergeven. 4 jaar geleden reed hij met zijn auto in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen daarbij om. Er vielen ook 81 gewonden. Hij zei zijn laatste woorden op het proces dat hij als een gek gereden heeft, maar dat hij niemand wilde doden. Zijn passagier zei dat hij zijn lot in de handen van de jury legt. Het assiseproces is zo'n maand geleden begonnen en de jury is nu in beraad. Een uitspraak over de schuldvraag wordt vrijdag verwacht. De hoofdbeschuldigde riskeert tot levenslang. En de Israëlische staat heeft de voorbije jaren bewust meer illegale nederzettingen gebouwd en Palestijnen verdreven op de westelijke Jordaanoever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. De onderzoekers hebben met veel mensen ter plaatse gesproken, zegt Amnesty International.
10: We hebben ook met juristen, met activisten, met plaatselijke NGO's, zowel Palestijnse als Israëlische, gesproken. En we hebben ook heel veel videobeelden en foto's geanalyseerd, satellietbeelden ook. En die tonen eigenlijk allemaal aan dat er een georganiseerde en georchestreerde campagne van etnische zuivering aan de gang is van Israël ten aanzien van de Palestijnen in de westelijke Jordaanoever.
5: De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. Op de westelijke Jordaanoever wonen 700.000 Israëlische kolonisten en 3 miljoen Palestijnen. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien en kans op onweer en tot 17 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, later zwaar bewolkt met regen vanaf het westen tot 18 graden dan.
11: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1986.
2: De tijdloze radio verkiest het jaar 1986 als Golden Year. En dat jaar brengt Chris de Burgh een nummer uit dat hij schreef voor zijn geliefde Diane. Hij wilde iets schrijven dat refereerde naar de eerste keer dat hij haar zag. The Lady in Red is geboren en het wordt zijn grootste hit. En de enige die overal ter wereld wordt meegekweeld. Diane zal blij zijn. Lady in Red is dit en Chris de Burgh.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1986.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
8: De tijdloze. Hello, we're Ted and Ben from Mumford & Sons.
9: Hallo, wij zijn Intergalactic Lovers.
10: Hi, this is Mika, here on your favorite radio station.
8: De tijdloze.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Peugeot. De tijdloze.
4: Het is 1 uur. Goedemiddag.
5: Honderden mensen namen afscheid van Margriet Hermans. De zangeres, presentatrice en politica is vorige week overleden. Ze wist nog maar enkele weken dat ze kanker had. Ze werd 72. In Merksplas Kolonie in de Antwerpse Kempen hebben familie, vrienden, collega's en fans haar uitvaart bijgewoond. De fans die de dienst buiten volgden op twee grote schermen vonden het een mooi afscheid.
6: Heel mooi. Ik ben er echt ontroerd door. Ja, het was een prachtige dame. Hè? Ja, meer kan ik er ook niet over zeggen. We zijn een beetje aangedaan. Hè?
7: Heel pakkend. Hè? Heel pakkend. Emotioneel best wel. Het was een eer om hier bij te mogen. Gewoon, absoluut, absoluut. Respect.
8: Ik vond het fantastisch, echt waar. Ontroerend, maar tegelijk lachen en huilen, hè, zoals het moet. Hè.
5: In een groot onderzoek naar mensenhandel en uitbuiting van Zuid-Amerikaanse sekswerkers in ons land zijn 6 verdachten aangehouden. De bende bracht Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land om ze hier dan uit te buiten, zegt de federale gerechtelijke politie.
9: Hier werden ze in verschillende panden ondergebracht, waar dat ze ook dienden voor te betalen voor het verblijf. Ook taxivervoer dat diende gebeuren werd aangerekend tegen toch wel hoge prijzen, waardoor je ook een zekere afhankelijkheid kan krijgen van die organisatie dan.
5: Vorige week waren er 35 huiszoekingen in Vlaanderen, maar ook in Spanje. De politie vond 67 slachtoffers die werden uitgebuit. Op de grens van Mortsel en Edegem in Antwerpen is vanmorgen een fietser overleden, een vrouw van 54. Ze stak over op een kruispunt en kwam onder een vrachtwagen terecht die net weer begon te rijden. De vrouw stierf ter plaatse. De dader van de mesaanval eergisteren in het Noord-Ierse Belfast is voor de rechter verschenen en wordt aangeklaagd voor poging tot moord. De dader is een Soedanese man. Het slachtoffer, een Britse man, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij is zijn linkeroog kwijt en heeft ook verwondingen aan zijn rechteroog, nek en rug. De aanval leidde tot hevige rellen gisteravond, waarbij migranten hard aangepakt werden. De Britse premier Starmer noemde de rellen chockerend en onaanvaardbaar. En het Oekraïense leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is er veel schade. De laatste tijd valt het Oekraïense leger vaker bezet gebied aan om zo de Russische bevoorrading te verstoren. De haven van Mariupol wordt onder meer gebruikt voor de invoer van militair materieel, maar ook voor de export van graan, kolen en metaal. Oekraïne bestookt ook de autosnelweg die vanuit Rusland naar de Krim loopt om militaire transporten en tankwagens te treffen. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien en ook kans op onweer tot zo'n 17 graden. Morgen eerst droog met opklaringen, later zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en tot 18 graden dan.
3: De tijdloze.
0: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar.
3: De tijdloze.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: De tijdloze live.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Info op volkswagen.be.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Dag buurvrouw. Schoon een dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
0: Honda, the power of dreams.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
3: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Woo! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: De tijdloze. Niet kapot te kraaien. Gelijk dat we weer in Oostzon zeggen.

0: De Tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Iron Maiden.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Sst, luister.
5: Summer deals.
4: Hoor je het ook?
5: Summer deals.
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
13: Bitterballen, hey, hey, hey.
12: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen.
13: Zitten en
12: maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist.
13: Hey!
12: Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
14: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
17: Er zijn 10 mensen opgepakt in een onderzoek naar mensensmokkel. Bij een internationale politieactie is een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land bracht. Ze werden hier dan seksueel en financieel uitgebuit, zegt de federale gerechtelijke politie Leuven.
18: 37 huiszoekingen hebben plaatsgevonden, 35 in België en 2 in Spanje. Daarbij werden 10 mensen van hun vrijheid beroofd, waar dat er 6 ook werden van aangehouden. Tienduizenden euro's cash geld werden daar ook in beslag genomen.
17: Bij de huiszoekingen zijn ook 67 mogelijke slachtoffers gevonden. In Merksplas-kolonie in de Antwerpse Kempen hebben honderden mensen vanmiddag afscheid genomen van Margriet Hermans. De zangeres, tv-presentatrice en politica overleed vorige week. Ze wist nog maar enkele weken dat ze kanker had, werd 72. Ook premier Bart De Wever was bij dat afscheid. Hij herinnert zich Margriet vooral als een authentieke vrouw.
19: Ik heb Margriet nog als collega gekend in de politiek. Ze was, zoals ze hier beschreven is, een ongelooflijk lieve vrouw. En niet alleen lief, omdat ze lief moest zijn, maar omdat ze dat gewoon was. En je voelde dat ook echt bij haar. Ik ben nog goed dat hij ook heel moeilijke situaties, politieke vergaderingen waar volle bek ruzie was, kon ontzenuwen door eigenlijk ontwapenende tussenkomsten.
17: De Israëlische staat heeft er een expliciet doel van gemaakt om Palestijns gebied in te nemen en Palestijnen te verdrijven op de westelijke Jordaanoever. Dat schrijft Amnesty International op basis van onderzoek in 27 getroffen gemeenschappen. Amnesty roept landen op om maatregelen te nemen. Onze federale regering kondigde al een verbod aan op de invoer van producten uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Maar dat laat op zich wachten, zegt Amnesty International Vlaanderen.
20: Dat werd al in september 2025 aangekondigd. Dus wij vinden dat daar nu wel heel dringend werk van gemaakt moet worden. En bovendien moet men zeker zorgen dat het afdwingbaar is en moet het uitgebreid worden naar een verbod van diensten en investeringen die bijdragen aan de mensenrechten schendingen ten aanzien van de Palestijnen.
17: En het Oekraïense leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in het zuiden van Oekraïne en wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is er veel schade. Het Oekraïense leger valt de laatste tijd vaker bezet gebied aan om de Russische bevoorrading te verstoren. Het Oekraïense parlement heeft intussen ook gestemd dat er dit jaar €30 miljard meer naar defensie zal gaan. Dat is mogelijk dankzij de grote lening van de Europese Unie. Oekraïne voorziet dit jaar in totaal zo'n 85 miljard euro budget voor defensie. Dat is een absoluut record. Wisselend bewolkt met buien en ook kans op onweer. We halen tot 17 graden. Morgen eerst droog, later zwaar bewolkt met regen vanaf het westen. En tot 18 graden dan.
6: Bla bla bla
21: bla bla bla
22: bla bla bla
23: bla bla bla bla bla bla.
24: De tijdloze.
25: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benje.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
5: Keukens, gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1986.
2: 1986 is ons Golden Year en in dat jaar krijgt Peter Gabriel eindelijk de commerciële doorbraak die hij verdient. Hij brengt het album So uit, wat een absoluut meesterwerk is. Of het nu om het mooie duet met Kate Bush, Don't Give Up, gaat, of Your Eyes met Youssou N'Dour, het zijn stuk voor stuk goede songs op dat album. Het grote succes is wellicht te danken aan de dansende kippen uit de videoclip voor deze Sledgehammer en Peter Gabriel.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1986.

0: Zie, vind je bij Bol.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA. IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Naldi.
7: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: De tijdloze.
12: Attention, this is Kurt from Nirvana.
13: Hey, this is Mark from Foster the People.
14: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig en wij luisteren altijd naar
11: de tijdloze.
14: Props voor de ijsrokken.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
4: Bij de zware brand in Anderlecht zijn 4 mensen gestorven. In Anderlecht in Brussel zijn nog eens 2 lichamen gevonden in de loods die daar zaterdag is uitgebrand. Zondag waren al 2 lichamen gevonden. In totaal zijn er dus 4 dodelijke slachtoffers. En dat was ook het aantal mensen dat vermist was. Het parket zegt dat de identificatie traag gaat. Hoe de brand ontstaan is, wordt nog onderzocht. De loods diende als opslagplaats. Bij een internationale politieactie is een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land bracht. Ze werden hier dan seksueel en financieel uitgebuit, zegt de federale gerechtelijke politie Leuven.
5: 37 huiszoekingen hebben plaatsgevonden, 35 in België en 2 in Spanje. Daarbij werden 10 mensen van hun vrijheid beroofd, waar dat er 6 ook werden van aangehouden. Tienduizenden euro's cashgeld werden daar ook in beslag genomen.
4: Bij de huiszoekingen zijn ook 67 mogelijke slachtoffers gevonden. Belfius Bank zal bij phishing haar klanten niet automatisch terugbetalen. Dat staat in de algemene voorwaarden van de bank, meldt Nieuwsblad. Concreet schrijft Belfius dat ze haar klanten pas terugbetaalt nadat onderzocht is of er geen grove nalatigheid geweest is door de betaler. Maar dat gaat in tegen de wet, zegt professor consumentenrecht Reinhard Steenhout van de UGent.
6: Dat is problematisch, want wanneer we kijken naar het wetboek economisch recht, dan zegt dat heel duidelijk dat de onmiddellijke terugbetalingsverplichting, die weliswaar voorlopig is, dat die enkel niet speelt in het geval er een vermoeden van fraude is in hoofden van de betaler. Met andere woorden, een vermoeden van grove nalatigheid volstaat niet om zich te onttrekken aan die voorlopige terugbetalingsverplichting.
4: In een reactie zegt Belfius dat haar algemene voorwaarden wel zijn opgesteld binnen het geldende wettelijke kader. En de Amerikaanse president Trump en Iran bedreigen elkaar opnieuw na wederzijdse aanvallen in het Midden-Oosten. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daarvoor zal betalen. Eerder zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken dat elke aanval tegen Iran beantwoord zal worden. Gisteren zei Trump nog dat Iran en de VS heel dicht bij een goed akkoord stonden, maar volgens Iran dwarsboomt de VS het diplomatieke proces door voortdurend tegenstrijdige boodschappen uit te sturen. Wisselend bewolkt met buien en ook kans op onweer en tot 17 graden. Morgen is het eerst droog, later zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en tot 18 graden dan.
7: Bla bla bla bla bla
8: bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
9: De tijdloze.
10: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.
11: Everybody be cool, this is a robbery!
12: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarde op kia.be.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja.
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 90.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.
9: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: De tijdloze. Gelijk als ze bij ons in de stad zeggen, niet kapotte kragen.

0: tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Iron Maiden.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd verdelig. Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
7: Sommige thuisverpleegkundigen factureren heel veel. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben eind mei al de limiet overschreden van wat ze jaarlijks mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar staat er een maximum op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. Daar is nu voor het eerst op gecontroleerd en de resultaten zijn opvallend, zegt de koepel van Belgische ziekenfondsen.
8: Er zijn thuisverpleegkundigen bij die €58.000 per maand factureren. Ja, dat is een verschrikkelijke vaststelling. Dat hadden wij zelf niet verwacht, maar de feiten zijn er wel. Het RICIF gaat nu nagaan wat de positie van die verpleegkundige al in het verleden was. Zij zullen waarschijnlijk ook wel vragen om een verantwoording. En dan zullen zij de nodige stappen nemen, eventueel tot hier ook via een gerechtelijke procedure verder afhandelen.
7: Nog 400 andere verpleegkundigen zitten in de gevarenzone om de facturatielimiet te overschrijden. In Anderlecht in Brussel zijn nog eens 2 lichamen gevonden in de loods die zaterdag is uitgebrand. Zondag waren al 2 lichamen gevonden. In totaal zijn er nu dus 4 dodelijke slachtoffers. Dat was ook het aantal mensen dat vermist was. Het parket zegt dat de identificatie traag verloopt. Hoe de brand ontstaan is, wordt nog onderzocht. De loods diende als opslagplaats. Belfius Bank zal haar klanten niet automatisch voorlopig terugbetalen bij phishing. Dat staat in de algemene voorwaarden van de bank, meldt Nieuwsblad. Belfius schrijft dat ze haar klanten pas terugbetaalt na een onderzoek naar nalatigheid. Maar dat gaat in tegen de wet, zegt professor consumentenrecht Reinhard Steenhout van de UGent.
9: Dat is problematisch, want wanneer we kijken naar het wetboek economisch recht, dan zegt dat heel duidelijk dat de onmiddellijke terugbetalingsverplichting, die weliswaar voorlopig is, dat die enkel niet speelt in het geval er een vermoeden van fraude is in hoofden van de betaler. Met andere woorden, een vermoeden van grove nalatigheid volstaat niet om zich te onttrekken aan die voorlopige terugbetalingsverplichting.
7: Belfius zegt dat haar algemene voorwaarden wel correct en binnen de wet zijn opgesteld. En de dader van de mesaanval eergisteren in het Noord-Ierse Belfast wordt aangeklaagd voor poging tot moord. De dader is een Soedanese man. Het slachtoffer, een Britse man, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij is zijn linkeroog kwijt en heeft ook verwondingen aan zijn rechteroog, nek en rug. De aanval leidde gisteren tot hevige rellen in Belfast, waarbij migranten hard aangepakt werden. De Britse premier Starmer noemde de rellen onaanvaardbaar. Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer en tot 17 graden. Morgen eerst droog, later zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en tot 18 graden dan.
10: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
11: De tijdloze.
12: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
13: De tijdloze.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5732 euro. Info op volkswagen.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benje.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Krevel.
9: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
10: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
12: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
11: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
12: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
13: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 60.

0: 1986.
1: Heel veel goede films in 1986. Top Gun, Ferris Bueller's Day Off. Maar een aantal jaren ervoor was Amadeus een heel populaire film. En het is de rechtstreekse inspiratie voor een nummer van de Oostenrijker Falco. Dat hem de enige nummer 1 hit in Groot-Brittannië en Amerika oplevert in zijn carrière. Hij heeft nog hits op zijn konto, maar niet zo groot als deze. Rock Me Amadeus. Falco.
0: De tijdloze.
2: Golden Years.
0: 1986.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
3: De tijdloze.
4: Hallo, this is Paul Weller.
5: Hallo allemaal, ik ben Joost Swegers van Novastar.
6: Hallo, this is Mark Knopfler here.
3: De tijdloze.
6: Hallo to everybody over there.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
10: Sommige thuisverpleegkundigen factureren heel veel. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben eind mei al de limiet overschreden van wat ze jaarlijks mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar staat er een maximum op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. Daar is nu voor het eerst op gecontroleerd. En sommigen zitten er wel heel ver boven, zegt de koepel van Belgische ziekenfondsen.
11: Het plafond van €235.000 betekent dat een verpleegkundige op maandbasis €19.000 kan factureren. Verpleegkundigen die een 15-tal uren per dag werkt gedurende 6 dagen de week, die komt aan zo'n bedrag van €12.000 per maand. De verpleegkundigen die we nu hebben aangeschreven factureren €58.000 per maand. Dat is knettergek om te geloven, maar het is zo.
10: Nog 400 andere verpleegkundigen zitten in de gevarenzone om de facturatielimiet te overschrijden. Vorig jaar zijn er zo'n 108.000 baby's geboren in België. Dat is ongeveer 4% minder dan het gemiddelde van de jaren ervoor. Die cijfers komen van het Belgische Statistiekbureau. Het geboortecijfer daalt een klein beetje in Vlaanderen, maar vooral in Brussel en Wallonië. Daar zijn 6-7% minder baby's geboren vorig jaar. Het geboortecijfer daalt al sinds de jaren 60, met af en toe een kleine opleving, zoals bijvoorbeeld in 2021. Dat was het jaar nadat corona uitgebroken was. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet van Vooruit, nuanceert het plaatstekort in woonzorgcentra. Volgens een bevraging van CD&V is er een wachtlijst in bijna 9 op de 10 woonzorgcentra. Er is vooral een probleem met de spreiding van de vrije plaatsen, zegt minister Genet.
12: In sommige gemeenten is de vraag groter dan het aanbod. Maar in andere gemeenten staat er zelfs capaciteit leeg. En als we extra investeren in capaciteit, wat we gaan doen, dan moet dat ook heel gericht gebeuren. En ik ben vandaag aan het werk met cijfers die 30 jaar oud zijn. Dat is niet ernstig.
10: Genet herhaalt dat er de komende jaren 3.300 plaatsen bijkomen in de woonzorgcentra. De Amerikaanse president Trump en Iran bedreigen elkaar opnieuw na wederzijdse aanvallen in het Midden-Oosten. Trump zegt dat Iran te lang wacht om een akkoord te sluiten en dat het daar de prijs voor zal betalen. Eerder zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken dat elke aanval tegen Iran beantwoord zal worden. Gisteren zei Trump nog dat Iran en de VS heel dicht bij een akkoord stonden. Volgens Iran saboteert de VS de gesprekken door voortdurend tegenstrijdige boodschappen uit te sturen. De Iraanse minister van Sport dreigt ermee dat Iran zijn wedstrijden op het WK voetbal zal stopzetten als er op de tribunes protest is tegen het islamitisch regime in Iran. De minister wil geen politieke leuzen horen en ook geen vlaggen zien uit de tijd van voor de islamitische revolutie. Anders zal de Iraanse ploeg het veld verlaten, zegt de minister. Het WK voetbal begint morgen. Iran en onze Rode Duivel spelen tegen elkaar op 21 juni in Los Angeles. Daar woont een grote Iraanse gemeenschap en dat zijn vaak tegenstanders van het regime. En in het wielrennen heeft de Amerikaan Quinn Simmons de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste uit een kopgroep die net voor het peloton bleef. Lars Kraps was de beste Belg op de 8e plaats. De Fransman Baudin blijft leider. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het fris, minima tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst droog, daarna regen vanaf het westen en tot 18 graden dan.
2: De tijdloze.
9: Pop-up. Stijn van de Voorde.
13: Ik zag net een zonnestraal binnenvallen en ik keek even naar mijn agenda en ik dacht, amai, die zomervakantie komt nu wel heel dichtbij. En ik weet niet wanneer jouw zomervakantie valt, maar dan heb ik het over de klassieke zomervakantie die 2 maanden duurt en waarbij heel veel mensen het gevoel hebben, we gaan op reis of we gaan eens naar een festival. En dan die festivalzomer in België, die ziet er spectaculair uit. Neem nu de Lokerse feesten. Die starten daar met Diana Ross, een grote tijdloze artiest. Vind ze maar. Dus laat ons gewoon starten en al vooruitkijken naar die prachtige tijd, nu al. Dit is I'm Coming Out en Diana Ross. De tijdloze.

Ze komt uit ook op de eerste dag van de Lucasfeesten. En met een beetje geluk ben je er bij Diana Ross en I'm Coming Out. Oei, dat is veel te vroeg hier. Veel te vroeg het liedje. Ik wil een nummer spelen, dat klopt ook wel, van Divine Hammer. Maar ik wilde eerst nog iets vertellen. En wat ik concreet wilde vertellen, werd voorafgegaan door een jingle en die is nu verdwenen. Maar wat ik wilde vertellen, vandaag is het de 65e verjaardag van Kim Deal. Ja, ze is begonnen bij de Pixies, dat weten we. Ze was op dat ogenblik geen goede bassiste. Ze had zelfs geen basgitaar toen ze auditie ging doen. Dus heeft er gewoon snel eentje geleend van haar zus. Dan is ze in die band welkom geheten en ze heeft het daar geoond op haar eigen manier. Er was niemand zo cool met een basgitaar als zij, behalve Kim Gordon misschien. En hoe ze daar stond, dat werd zeer geapprecieerd door de fans. Ze speelde op haar basgitaar uiteindelijk als de beste. Ze kon ook zingen ook. En op een bepaald ogenblik had ze het gevoel, ik word hier klein gehouden door mijn band. Ik wil mijn eigen band oprichten. Heeft ze gedaan met de Breeders ook. Grote hit gaat met The Last Splash, Cannonball, grote hit. En nu wordt ze nog altijd gezien als iemand die pretentie met de Breeders ook. Grote hit gaat met The Last Splash, Cannonball, grote hit. En nu wordt ze nog altijd gezien als iemand die

0: Schat, zie eens hier op de Selection website.
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op 2K.
1: Ah, ja.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. De tijdloze live.

Het is disco, maar het is ook Britpop en het is ook Pulp. Dus geen reden om tegen dit nummer te zijn, denk ik. Pulp en Disco 2000. Vandaag een interessante dag voor de mensen die al eens graag in Antwerpen komen om naar een concert te gaan, want het openluchttheater, het OLT Rivierenhof, gaat open. Dat wil zeggen dat je vanaf vandaag naar concerten kan gaan en er zitten veel tijdloze artiesten bij. Denk aan Ben Howard, Counting Crows, Goose, Wilco, The Black Rose, Garbage. En vanavond starten ze al in stijl met Father Joe Misty. Dat is de man die ooit drummer was van Fleet Foxes, maar nu een zeer succesvolle solo-carrière heeft als singer-songwriter. En live is hij ook zeker de moeite. Dit is Father Joe Misty en Real Love Baby.

0: Hij is een hipster, maar wel een van de allerbeste hipsters die op een podium kan zien staan. Het OLT, daar gebeurt het vanavond. Daar zal hij spelen Father Joe Misty en Real Love Baby. Dadelijk naar ons Golden Year. Dat is het jaar 1986 met Julian Cope.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
7: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
8: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch. Uh-huh. Dat is met zo'n superhelder beeld. Ja. Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart. En
7: met €200 inruilkorting.
8: En dat kunnen we alle matchen zien.
7: Met al onze vrienden.
8: Ja, dat scoren, hè.
7: Zal nog niet zijn. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
9: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Julian Cope en World Shut Your Mouth. Daar is voorlopig weinig van gekomen. Maar het is wel een nummer uit ons Golden Year.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1986.
0: Er bestond van alles. Hè. Dus de punk die was al een tijdje uitgewerkt. Die was al 10 jaar over zijn echte piek, over zijn hoogtepunt. We hebben natuurlijk ook die post-punk, de new wave. Daar wordt ook wat eens over gesproken. Elektronische muziek breekt ook wel wat door. En een mix van alles wat mensen leuk vonden in die periode vind je op de soundtrack van een film, waar ook een paar nummers specifiek voor geschreven waren. Ik laat graag dit even horen. Kan je meer jaren 80 klinken dan dit? Het gaat over een film waar een beetje actie in zit, dat hoor je ook al. En dan op een bepaald ogenblik krijg je dit soort lyrics ook. Danger Zone van Kenny Loggins. Het is een single uit de soundtrack van Top Gun. De film Top Gun die komt uit in 1986. Je weet wel, Tom Cruise en Maverick en Iceman die in de lucht wat battles uitvechten. Met zichzelf, maar ook met de vijand. Wat op dat ogenblik natuurlijk de Russen waren. Want die waren er ook in volle koude oorlog die toch ook nog bezig was op dat ogenblik. Maar die soundtrack is heel uniek, omdat wat daar allemaal op staat, het is een rare mix van bijvoorbeeld Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis, een nummer uit de jaren 50. Maar daarnaast heb je ook wat andere nummers die specifiek voor de film geschreven werden. En een van de meest opvallende nummers, ook een grote hit uit die soundtrack, is een bijdrage van Giorgio Moroder, toch niet de minste, met de band Berlin. En ze hebben Take My Breath Away opgenomen voor de film en dat is ook een grote hit geworden. Het is zelfs een Oscar-winnend nummer geworden uit 1986, uit de film Top Gun. Meer 1986 kan het niet zijn, denk ik. Take My Breath Away van Berlin.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1986.

kunt heel veel mensen nog het gevoel hebben dat de zomer tijdelijk even zelf op vakantie is gegaan, maar dat komt allemaal in orde. En met dit soort muziek kan het einde van de werkdag alleen maar beter zijn, hoop ik. En kan je toch nog vrolijk die woensdagavond inglijden. Dat is alleszins de bedoeling. Als je niet het allerbeste weer hebt, kan je altijd wel genieten van wat tv-toestanden. Je kan heel makkelijk via streamingdiensten naar toffe dingen kijken. Rooster is een heel interessante reeks die je kan bekijken op HBO Max. Ik hoorde daar gisteren een nummer in van The House of Love. En ik dacht, helemaal op het eind van de jaren 80 was het een band waar heel veel van verwacht werd. Daar werd gesproken over de nieuwe Smith, zou de nieuwe Cure zijn. Het was ook een heel goede rockband, een toffe rockband die heel melodieus waren, maar toch echt die sound van 89 in zich hadden. En ze hebben een album uitgebracht in 1989. Dat is een tweede album waar Shine On op staat. Dat is een heel bekend nummer. Maar die I Don't Know Why I Love You is dus, als het juist gebruikt wordt in een serie, zoals ik het gisteren zag, ook een fantastisch nummer. En daarom speel ik het met heel veel plezier. I Don't Know Why I Love You van The House of Love.

0: Er worden heel veel dramatische vragen gesteld door de House of Love. Zo ging dat ook op het einde van de jaren 80, de hele jaren 80 zelf. Wel een cool nummer en hopelijk ben je ook blij dat je het wel leerde kennen ofwel nog eens terughoorde. Dadelijk Keane and the Lovers Are Losing.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

The Lovers Are Losing van Keane. Het is vandaag de 85ste verjaardag van Shirley Owens. En Shirley Owens, zij was de leadzanger van The Shirelles, een band die eind jaren 50 opgericht is en die gezien wordt als een van de eerste en ook de belangrijkste girlbands die er ooit bestaan hebben. En daarom hadden ze ook heel wat fans. Nu nog altijd, of toch een tijdje geleden, was het Amy Winehouse die The Shirelles ook een van haar favoriete girlbands noemde. En ook een nummer coverde van The Shirelles, zoals dit. Will You Still Love Me Tomorrow? Met de op dit ogenblik 85-jarige Shirley Owens. We'll be right back.

Later heel veel gecoverd, maar wel geschreven door de Go-Go's. En Terry Hall van de Specials heeft er ook aan meegewerkt. Dit is dan weer hip-hop die we in de categorie oldschool hip-hop kunnen plaatsen. Maar als je het zo hoort, ben je altijd weer blij dat je Tonlok hoort met deze funky cult Medina.

En dat is een nummer van Toonluck, Funky, Cold Medina. Zet je wekker voor vrijdagochtend 7 uur. Want dan kan je tickets winnen voor spectaculaire concerten waar je ook nog iemand mee naartoe mag nemen. Als ik zeg dat je tickets kan winnen voor bijvoorbeeld Iron Maiden, voor Robin, voor ZZ Top, voor Linkin Park en Papa Roach en voor Iron Maiden, dan weet je waarvoor je het doet natuurlijk. En deze Guns N' Roses, zij horen er ook bij, want zij spelen bijvoorbeeld op 28 juni in de AFAS Dome in Antwerpen. Je kan daar gratis naartoe gaan. Vrijdagochtend tussen 7 en 9, dan gebeurt het. Tijdloze tickets op de Tijdloze Radio van de grootste en de meest spectaculaire band die je in de komende weken zal kunnen meemaken. Dit is Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
3: Sommige thuisverpleegkundigen factureren heel hoge bedragen. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben eind mei al overschreden wat ze jaarlijks maximaal mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Sinds vorig jaar staat er een maximum op hoeveel ze mogen factureren om fraude te bestrijden. En daar is nu voor het eerst op gecontroleerd. Naast die 3 worden er nog 400 andere verpleegkundigen opgevolgd omdat ze heel veel prestaties aanrekenen. En dat is altijd verdacht, zegt de koepel van Belgische ziekenfondsen.
4: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, ja, het is onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Dus het gaat hem niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten eigenlijk met een binnen en een buiten worden behandeld. En deze verpleegkundigen vormen een smet voor de 27.000 andere thuisverpleegkundigen die hun werk heel correct toepassen.
3: Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners. De Belgische bevolking is daarmee op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners toegenomen. En die toename komt enkel door migratie, want vorig jaar zijn er opnieuw minder baby's geboren. Mensen beginnen later aan kinderen en hebben daardoor vaak ook minder kinderen. Dat uitstel heeft zo zijn redenen, zegt demograaf Karel Neels.
5: We weten dat de arbeidsmarktposities en de inkomensposities van jongeren in verschillende landen erop achteruit gaan, waar het natuurlijk moeilijker maakt om je zelfstandig te vestigen, een appartement, een huis te kopen en dan te starten met gezinsvorming. Er is ook veel onderzoek dat suggereert dat eigenlijk die stijgende woningprijzen het dan ook nog eens bijkomend moeilijk maken voor jongeren.
3: Vorig jaar zijn er iets meer dan 108.000 baby's geboren in België. De familie van het slachtoffer van de mesaanval eergisteren in Noord-Ierland roept op tot kalmte en zegt dat alleen vreedzaam protest zinvol is. De man van 40 werd maandag in Belfast aangevallen door een vluchteling uit Soedan. Die probeerde hem de keel over te snijden. Gisteren braken er zware rellen uit en werden migranten en vluchtelingen geviseerd. Ook de Britse premier Starmer roept op tot kalmte.
6: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. We are united in calling for calm and determined to restore order.
3: Na de rellen zijn 3 mensen opgepakt. Er wordt ook gevreesd voor nieuwe rellen vanavond. De Iraanse minister van Sport wil tijdens het WK voetbal geen politieke leuzen horen en ook geen vlaggen zien uit de tijd van voor de Islamitische Revolutie. Anders zal de Iraanse ploeg het veld verlaten, zegt de minister. Het WK voetbal begint morgen. Iran en onze Rode Duivels spelen tegen elkaar op 21 juli in Los Angeles. Daar woont een grote Iraanse gemeenschap en dat zijn vaak tegenstanders van het regime in Iran. En het is trouwens 21 juni in plaats van juli. En in het wielrennen heeft de Amerikaan Quinn Simmons de 4e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste uit een kopgroep die net voor het peloton bleef. Lars Kraps was de beste Belg op plaats 8. De Fransman Baudin blijft leider. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het fris, minima tussen 5 en 11 graden. Morgen eerst droog, daarna regen vanaf het westen en tot 18 graden dan.
7: De tijdloze. Dit is de tijdloze.

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De tijdloze live.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
0: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. De tijdloze.
0: Dit komt uit de jaren 80.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series binge.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vinden vrouwen dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: De tijdloze.
11: Hallo, this is Richard Thompson.
12: Hi, this is Donald Fagen.
13: Hi, this is Walter Becker.
14: Hallo, ik ben Raymond van het Groenewoud. Tot het tegendeel bewezen is.
15: De tijdloze.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht. Blauw.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel.
2: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Yellow.
6: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
7: Op 1 januari waren we met 11 miljoen 800.000 inwoners. De Belgische bevolking is daarmee op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners toegenomen. Die toename komt enkel door migratie, want vorig jaar zijn er opnieuw minder baby's geboren. Mensen beginnen later aan kinderen en hebben daardoor vaak ook minder kinderen. Dat uitstel heeft zo zijn redenen, zegt demograaf Karel Neels.
8: We weten dat de arbeidsmarktposities en de inkomensposities van jongeren in verschillende landen erop achteruit gaan. Waar het natuurlijk moeilijker maakt om je zelfstandig een appartement, een huis te kopen en dan te starten met gezinsvorming. Er is ook veel onderzoek dat suggereert dat eigenlijk die stijgende woningprijzen het dan ook nog eens bijkomt, moeilijk maken voor jongeren.
7: In de Golf van Oman heeft een Amerikaans gevechtsvliegtuig een olietanker aangevallen, omdat hij de blokkade van de Iraanse havens zou hebben geschonden. De tanker zou geprobeerd hebben om olie uit Iran te vervoeren. Het is al het zesde schip dat de Amerikanen uitschakelen sinds de blokkade is ingegaan. De Amerikaanse president Trump heeft ook nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Volgens hem wacht Iran te lang om een vredesdeal te sluiten.
9: We hit hem hard yesterday. We're going to hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along.
7: Voetbalclub Sint-Truiden stelt Frederik de Meijer aan als opvolger van succescoach Wouter Franke. De Meijer is 44 en was de voorbije jaren assistentcoach bij Sint-Truiden. En in het wielrennen heeft de Nieuw-Zeelander Corbin Strong het circuit Franco-Belge gewonnen. In een sprint bergop was hij sterker dan de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier. Jeno Bergmoes was de beste Belg, hij werd vijfde. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt fris, minimaal tussen 5 en 11 graden. Morgen is het eerst droog, daarna krijgen we regen vanaf het westen en dan halen we tot 18 graden.
10: Dit is de tijdloze.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je de schoolbel? Stuur dan een bericht in de Radio 2-app of doe mee op VRT Max.
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: De tijdloze live.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil in een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
4: De tijdloze. Niet kapotte kragen, zoals dat Weinberger uitzeggen.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze.
0: De tijdloze.
2: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen zegt dat fraude bij thuisverpleging moet aangepakt worden en dat de rotte appels eruit moeten. Vandaag raakte bekend dat 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen nu al de jaarlimiet hebben bereikt. Op 4 maanden tijd factureerden ze elk meer dan €58.000 per maand. De fraude beperken kan door de patiënten te betrekken. Dat zegt Sandrina Peters van de beroepsvereniging.
3: Wij vinden dat er vanuit de sector dat er moet ingezet worden op maatregelen die transparantie verhogen. En voor mij is dat, of voor ons betekent dat, remgeld vragen. En op die manier gaat de patiënt mee toezien op welke zorgen worden er aangerekend en klopt dit.
2: Het remgeld is het deel dat je als patiënt zelf moet betalen. Er worden nu zowat 400 verpleegkundigen gevolgd, omdat zij opvallend veel prestaties hebben aangerekend. Prins Lorenz, de man van prinses Astrid, herstelt van kanker, dat meldt de woordvoerder van het echtpaar. De prins werd in 2021 al geopereerd en herviel een jaar later. In 2023 kreeg hij een nieuwe behandeling. Lorenz, nu 70, moet nog op controle gaan, maar kan zijn activiteiten voortzetten, klinkt het. Prins Lorenz en prinses Astrid hebben 5 kinderen. India heeft boos gereageerd op het nieuws dat de Verenigde Staten opnieuw een tanker hebben beschoten in de Golf van Oman. Sinds de aanval zijn 3 Indiase zeelui vermist, 21 opvarenden zijn gered. Vandaag maakt het Amerikaanse leger bekend dat het opnieuw een tanker heeft uitgeschakeld door de machinekamer te beschieten. Volgens de Amerikanen wilde die tanker olie uit Iran exporteren en dus de blokkade van havens omzeilen. En president Trump heeft al nieuwe aanvallen aangekondigd op Iran. Volgens hem vertraagt het land de onderhandelingen over een vredesakkoord. Sportrode duivel Jeremy Doku is niet geblesseerd. Dat heeft verdediger Koning De Winter gezegd tijdens de persconferentie vanuit het basiskamp van de nationale ploeg in Seattle. Doku had gisteren de training al na een uurtje verlaten, maar volgens een goede vriend Koning De Winter is alles oké.
4: Nee, hij was niet geblesseerd. Er was niks speciaal, maar ik heb een heel goede band met Jeremy. We kennen elkaar al heel lang en ik zie dat een beetje als mijn broeder, dus dat is top om hem hier te hebben.
2: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. Het weer wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag een regenzone van het westen over het land bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is de tijdloze.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. Dat meldt ze vanavond en die goedkeuring geldt meteen ook nationaal. De tests met de autonoom rijdende Tesla's zijn pas vorige maand gestart. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. De technologie kreeg eerder al goedkeuring in Nederland. Volgens de minister kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het heeft een defensieve rijstijl, klinkt het, en kan sneller en consistenter reageren dan mensen. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is de situatie op dit ogenblik rustig, maar die blijft gespannen. Gisteren waren er zware rellen waarbij migranten werden aangevallen en auto's en huizen in brand gestoken. Aanleiding van de rellen was een mesaanval eergisteren, gepleegd door een man uit Soedan. Daarbij raakte een Britse man zwaar gewond. Waarom de Soedanese heeft aangevallen is nog niet duidelijk. Dat zegt Nederlandse journalist Arjen van der Horst vanuit Belfast.
3: De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de rechter. Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Hij wilde niet zoveel zeggen tijdens die rechtszitting, dus we weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
2: India is boos na het nieuws over de aanval op een tanker door de Verenigde Staten in de golf van Oman. Sinds die aanval zijn 3 Indiase zeelui vermist. 21 opvarenden zijn gered. Vandaag maakt het Amerikaanse leger bekend dat het opnieuw een tanker heeft uitgeschakeld door de machinekamer te beschieten. Volgens de Amerikanen wilde die tanker olie uit Iran exporteren en dus de blokkade van havens omzeilen. De Koninklijke Bibliotheek van België, KBR, heeft een geroofd werk van kunstenaar Felicien Robs symbolisch teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. De aquarel La Buveuse d'Absinthe van Robs zit sinds 1968 in de collectie van het KBR Museum en was oorspronkelijk eigendom van Armand Dorville, een Joodse advocaat en verzamelaar in Frankrijk. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd zijn collectie door de nazi's geroofd en verkocht. Het museum in Brussel kocht het werk aan ter goeder trouw, maar in 2020 kwam de geschiedenis van het werk plots naar boven. De familie heeft er nu voor gekozen dat het werk in Brussel mag blijven en krijgt een compensatie. Het werk wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal nog kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag trekt een regenzone over het land vanaf het westen, bij temperaturen tot 18 graden. Meer op VRT Nieuws. Nieuws.be

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen zegt dat fraude bij thuisverpleging moet aangepakt worden en dat de rotte appels eruit moeten. Vandaag raakte bekend dat 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen nu al de jaarlimiet hebben bereikt. Op 4 maanden tijd factureerden ze elk meer dan €58.000 per maand. De fraude beperken kan door de patiënten meer te betrekken, dat zegt Sandrina Peters van de beroepsvereniging.
3: Wij vinden dat er vanuit de sector dat er moet ingezet worden op maatregelen die transparantie verhogen. En voor mij is dat, of voor ons betekent dat, remgeld vragen. En op die manier gaat de patiënt mee toezien op welke zorgen worden er aangerekend en klopt dit.
2: Remgeld is het deel dat je als patiënt zelf moet betalen. Er worden nu zowat 400 zelfstandige verpleegkundigen gevolgd, omdat zij opvallend veel prestaties hebben aangerekend. Zelfrijdende Tesla's mogen op de openbare weg in Vlaanderen. Dat meldt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. En die goedkeuring geldt meteen ook nationaal. De tests met de autonoom rijdende auto's zijn pas vorige maand gestart. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. De technologie kreeg eerder al een goedkeuring in Nederland. Volgens de minister kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, want het heeft een defensieve rijstijl, klinkt het, en kan sneller en consistenter reageren dan mensen. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het voor de 2e avond op rij onrustig. Manifestanten gooien met bakstenen naar de politie en die antwoordt met het waterkanon. Gisteren waren er zware rellen waarbij migranten werden aangevallen en auto's en huizen in brand gestoken. Aanleiding was een mesaanval eergisteren, gepleegd door een man uit Soedan. Daarbij raakte een Britse man zwaar gewond. Waarom hij aanviel is nog niet duidelijk, zegt de Nederlandse journalist Arjen van der Horst in Belfast.
4: De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de rechter. Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Hij wilde niet zoveel zeggen tijdens die rechtszitting, dus we weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
2: In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er zo net de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Gaudí ingezegend. Paus Leo is voor een bezoek van 7 dagen in Spanje. Koen Braakman.
5: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
2: Het weer heb ik nog. Droger vanavond met opklaringen. Lokaal kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen is het eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag trekt een regenzone over het land vanaf het westen. Bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat heeft een rechter vanavond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding bij de RTBF. Maandag werd hij opgepakt. Bruel ontkent alles. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Cassé la voix, als zijn concerten van komende zomer zijn geannuleerd. In de Verenigde Staten zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Epstein. De naam van Gates duikt op in de zogenaamde Epstein Files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011, maar dat ging dan alleen over goede doelen. Hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. Nadat Gates alle contact had verbroken, zette Epstein hem onder druk. Gates ontkent dat hij weet had van zijn wangedrag. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigde, ontkenden dat. In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er ook de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Gaudí ingezegend. Koen Braakman.
3: In de naam van Padre, del Figlio, del Spirito Santo.
4: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
2: De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Het weer wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal kans op een bui. Vannacht is het fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag regen vanaf het

0: De Tijdloze.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT-nieuws met Dominique De Preeuw. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. Volgens de VS gaat het om zelfverdedigingsaanvallen als een reactie op wat het noemt de ongerechtvaardigde en aanhoudende agressie van Iran. Amerikaans president Trump noemt de aanvallen terecht nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Iraanse media melden explosies langs de zuidkust van het land. De voorbije avond is het opnieuw onrustig geweest in Belfast. Relschoppers zochten net als gisteren de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren was het geweld nog heviger. Toen werden onder meer auto's in brand gestoken. De betogers reageren op een mesaanval maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De verdachte is een man uit Soedan. Hij zit voorlopig in de cel. In München in Duitsland is een kind omgekomen bij een busongeval. Er zijn ook tientallen gewonden. Kort na de middag was er een aanrijding tussen een lijnbus en een touringcar. In die laatste bus zaten schoolkinderen en leerkrachten die op schoolreis waren. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er zijn onder meer 4 traumahelikopters en 15 ambulances ingezet. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Bij de chauffeurs van beide bussen is een alcoholtest uitgevoerd en die was negatief. In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er de hoogste toren in gezegend van de basiliek van kunstenaar Gaudí. Paus Leo is voor een bezoek van 7 dagen in Spanje. Koen Braakman.
2: In de naam van Vader, del Figlio, del Spirito Santo.
3: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
0: De Red Dragons, onze nationale voetbalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopte vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen de Red Dragons het op tegen thuisland Brazilië. Er valt nog regen vannacht, het blijft minstens 5 graden. In de ochtend opklaringen, later komen er wolken en gaat het weer regenen. 17 graden is de maximumtemperatuur. Ook vrijdag veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: what you do.
1: De Tijdloze.
2: De Tijdloze.
1: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Jean-Marie De Dekker, die burgemeester is in Middelkerke, zal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerke. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Dekker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerke middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens De Dekker, omdat vice-minister-president Hilde Krivits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost raakt, gaat hij niet op rust, zegt De Dekker.
3: Ik heb nog maar recht op rust, denk ik, en om uit te bollen. Maar als ze mijn woord niet houden ten opzichte van de ring, dan zal ik toch wat uit de kast halen. LDD bestaat ook nog, lijst De Dekker bestaat.
1: De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op wat het noemt de ongerechtvaardigde en aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de vredesonderhandelingen. De voorbije dagen waren er ook al aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. Iran heeft nu verklaard dat de straat van Hormuz opnieuw gesloten is voor alle schepen, ook olietankers en commerciële vaartuigen.